gbogbo yin tin gbo mi lale yin eleda yin oni je ke se won e ni orogun ewon laye yin e ni daran won ni daran bo yin lorun en ta wa kan ta kan yin olohun oni je o kan won